asemwaka a boni bia wadwene ewade nyimfiri wo so ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo utie asempa FM 94.7 jumadia wasugusu a utie